0: was on.
1: Yeah.
0: Ik zeg, Cocking from MC, Bas, nou, hier nog een beetje.
1: I'll still there.